Mr. Fantastic, Mr. Fantastic, Oostien. Mas again, ah, je speelt double dolly Masiko Buta. Nog als old school ook. Ah, je is goed mee, Mas again. Double dolly.